0: 43422, richtlinie de drukte Jared, determinatie van Rabo 153.
1: Ik ben de Jared, determinatie van Rabo 153, 43422.